0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de kwischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fween de credive, agus nischkelte, et haar grillor or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.